ik nog tegen geen andere meisje, tegen geen enkel andere meisje heb gezegd. Ik hou van je. Ja, ik hou van je. En ik zal altijd van je.

Het was nacht. Een paar kilometer buiten het dorp stond een donker huisje, eenzaam en afgelegen in het veld. Slechts één verlicht raam op de zolderverdieping toonde aan dat het bewoond was, en het enigste geluid dat te horen was, kwam van de wind die door de spandraden van een hoge radioantenne vloot. De energiestroom, vanuit die antenne ver over het donkere land wegstralend, was onzichtbaar, maar werd in vele huiskamers omgezet in spraak en muziek. Ook in een kleine bestelwagen, tientallen kilometers van de radiobron verwijderd, werd aan de knoppen van een wat vreemd uitziende ontvanger gedraaid. De zwenkende antenne op het dak van de auto bewoog zoekend heen en weer om dan plotseling te stoppen. Koplampen vlamden aan en de kleine auto sloeg gericht een polderweg in. Op de ruime vliering van het afgelegen huisje schalden de polka's en walsen van Frankie Jankovic door de ruimte. Lange platenrekken vol singles stonden langs de wand. Elke Nederlandstalige artiest, hetzij groot, hetzij klein, kon zich hier terugvinden, want ook deze piraat draaide, net als zijn vele collega's, die muziek waar in Hilversum zo weinig tijd voor gevonden werd. De grote zendlamp achter een wirwar van kabels en apparatuur groeide, en de gebogen donkere figuur ervoor gaf juist een kort rapport aan een andere amateur die hoogprocentig doorkwam in spraak en muziek. Na een korte schakeling kondigde hij de volgende plaat aan, speciaal bestemd voor Jan en Marietje, die die dag hun koperen huwelijksband vierden. Opgewonden luisterde de hele visite van Jan en Marietje naar het losse praatje van hun eigen discjockey, en vrolijk werd gedanst op de pittige foxtrot die aangevraagd was. Niemand van het gezelschap schonk aandacht aan het kleine bestelwagentje dat langzaam langs hun woning reed en waarvan de bestuurder ook ingespannen luisterde naar hetzelfde muziekje. Onze zendamateur rekte zich eens uit, gaapte en keek op de klok. Hij besloot de uitzending te stoppen, en toen het liedje van Jan en Marietje uitgedraaid was, liet hij de naald zakken op een oeroud plaatje. Kort meldde hij zich af met op de achtergrond zijn herkenningsmelodie. Amateurs, kom er nog even in en vertel me hoe ik doorkwam in spraak en muziek. Ik ga de band verlaten en luister graag nog even naar jullie rapport. Alle trouwe luisteraars bedankt en tot de volgende keer. Ik kom vanavond niet retour. Bye bye. In het kleine autootje, een paar kilometer ver weg, luisterde iemand verbeten naar de ruis van zijn ontvanger. Weer een avond naar de

vindt er een jovele meid zo sexy en charmant. Een afspraak met Don, daar zij resoluut, die wijst zij zomaar van de hand. Ruim 19 jaar en donkerblond haar, dat is zij op en top. Maar nu zitten wij zo

zit weer te drinken. Hey, jome Joop, hij heeft nog steeds geen job. Hey, jome Joop, laat hem niet verder zinken. Anders maakt de drank hem nog kapot.

dit was Mimo door. Jo, Mimo stunt altijd voor mij klaar. Ook al brul ik ook een hele nacht. De moe wil altijd trouw de wacht. Overal slip het meisje mij naartoe. Niks was ooit te vullen voor de moe. Ja, moe. Als je er nu nog van, dan zoek het anders doen. Dan zoek opnieuw met u in levensstreng gaan.

ritmu altijd weer achter me staan. Ja, moe, hij er nu nog was, dan zou ik het anders doen. Dan zou ik opnieuw met u in de levenstrein gaan. Maar ja, moe, die waande maar zo kort. Die tijd, die was maar zo eb. Vlugger, vlugger geet en trein. Maar een meisje, dat bleef niet klein. Je wordt verliefd, je kringt de vrouwen. Ben vroeg in zee, den hele dag in touw.

langzamer geeft en trein. Stopt op een bronnetje, heel klein. De mol stapt uit. En is voor goed weg. Maar dan geeft mijn levenstrein sneller, sneller wie vandaan. Jammer. Hij er nu nog aan, dan zoek opnieuw met u in levenstrein gaan. Maar jammer, die baande me zo kort. Die tijd, die was me zo eeuw. En ik wil dan ook een bos komen aan de kinderen. Heb je eens trammeland met de moe. Ach, bij tenminste. En gaat er naartoe. Want jullie hebben de moe nog. Moe. Dit was de oren van mijn jongste zoon.

Luisteraars, allemaal dus bijzonder een goedemorgen. Zo bent hier rechtstreeks verbonden met de Studio de Olifant. Illegaal live en clandestien vanuit de Achterhoek. En boven het goede zin spreken in de music, hè. Dus je bent hier verbonden met de Studio de Olifant op de maandagochtend. Met de mini-marathon vanaf gisteravond. En van groetverzoek ontvangstrapport 06-267. Dan die 99. En dan weer die 262. Dat rond alles helemaal dik voor elkaar, hè.

mooi dat je er weer bij bent. Mooi dat het goed is daar. En luister gezellig mee de komende dag. Ome Joop, oude strijder. Terug de pleister, ik heb er een van alle favoriete sponsoren van dit muziekstation. Bakkerij Oude Wesselink aan de Dorpstraat in Ruurlo. Witgoed en installatiebedrijf Obink aan de Dorpstraat in Ruurlo. En natuurlijk de Plus Stan supermarkten aan de Borkeloseweg nummer 1. En ook uiteraard natuurlijk Roma installatietechnieken aan de Borkeloseweg naast de Plus. Dat vind je wel, hè, op doekie. En dat zijn de vaste sponsoren van dit muziekstation. Iedereen ook weer bedankt voor de medewerking en de versterking en voor de gezelligheid gisteravond. Dat was een bijzonder gezellig. Een beetje zwaar hoofd nu, hè? Dus je bent verbonden hier met de Studio de Olifant op de maandagochtend. En we hopen dat het goed is spreken in de music en dat de blijft een beetje aanstaan. Zometeen richting... De Smoelsmit, de Bekkenbeul. En ik zal alleen maar een goeiemorgen zeggen tegen jullie, hè? Vergroetverzoek, ontvangstrapport 06267-99. En dan de 262 en dan komt alles dik voor elkaar, hè? Ik zeg, laat maar even waar die aan staat. Voor jullie een kleine moeite, voor ons een groot plezier. Laat gerust weten waar die aan staat, hè? Ook alle jongens en meisjes op de bouw. Ik zou zeggen, werk ze vandaag. Succes de wet. Ook Ellen en Dennis. Ik zou zeggen, luister gezellig mee. Moet het goed is in de locatie Ruurlo. Luister ook mee. Zeg ik voor jullie, hè. En ik zou zeggen, tot straks, hè. Bent u volgende de maandagochtend met de Studio de Olifant. Met een mini-marathon. Tot vanavond 12 uur. En misschien wel tot morgenochtend, hè. Kijk wel hem. Ik zou zeggen, hier komen de pleitjes weer aan. Luister gezellig mee. Volgende pleitjes er eentje van Gratje en de ongelukkige vader. En dat volgen we in vlot en kalm tempo. En ik zou zeggen, luister gezellig mee. Hier komen ze aan. Goedemorgen.

ga u een verhaal vertellen over een vader die zijn zoon verloor op een afschuwelijke wijze.

besloot ik mijn cabine niet meer te verlaten. Overal kwamen mensen aangelopen. En toen zag ik opeens mijn vrouw. Die gillend de deur van mijn cabine opendeed met de woorden: "Het is onze jongen."

steeds weer.

1, 2. Luisteraars, amateurs, bijzonder goedemorgen. Ze bent hier rechtstreeks verbonden met de Studio De Olifant. Momenteel live met een verdoving in de mond. En we hopen dat het ontvangst een beetje goed is in de spraak en in de muziek. De spraak zal wel een beetje minder wezen nu, hè? Maar ik wens u oprecht goedemorgen. Welkom bij de mini-marathon van de Studio De Olifant. Tot vanavond 12 uur. Momenteel live via de 97,7 MHz FM Stereo. Via de stream van zendpiraat.com en natuurlijk ook via de stream van Godenzonen FM. En we hopen dat de blijntjes een beetje aanstaan, dat het wel een beetje voor elkaar is, hè, vandaag. Zo straks een verzoekje alleen bij Bakkermans. Doe je niet te doen, hè. Ik heb hier een paar verzoekjes binnen, maar doen we straks alleen, hè. Als we eens met zo'n King of fatsoenlijk een beetje sigaret kan roken met die verdoving, hè. Niks weer zo. Dus je bent hier verbonden met de Studio De Olifant voor goed verzoek ontvangstrapport 06-267. En dan die 99. En de 262. En dat komt allemaal voor elkaar vandaag, hè. Ook vriendje Elroy daar in Alicante. Luister gezellig mee. Is ook voor jou bestemd, vriend. En ik heb een mooie wakkerwordplaatje voor je opgezocht, hè. Oeh, nou is de plaat ook nog afgelopen, hè. Nou, nog een keertje dan. Zullen we nog een keer doen? Ja, doe hem nog een keer. Komt ie dan. Verder gaan de plaatjes ook eventjes natuurlijk de ronde voor Koen. Momenteel op de bouw. Ze zingen succes met en luister met op de bouwradio. En ze zijn voor jou bestemd, vriendje. Tot vanavond, hè. En het was een mooi feestje gisteravond, hè. Verder zijn ze ook allemaal even bestemd voor iedereen van zendpiraat.com. Natuurlijk de Breskia en Marjan. En alle andere mensen natuurlijk ook op de stream. Iedereen die luistert, iedereen zijn voor jullie bestemd. Ook vriendje Roy. Met Lady Tini ook. Voor jullie zijn ze bestemd. En natuurlijk ook voor vriendje Claudio in de locatie Amsterdam, hè. Jongens, we gaan blaadjes draaien. Zometeen naar de volgende plaat, even een speciaal plaatje voor Elroy. Een nieuwe single van Gerard Joling, hè. Dat is een knijtergoede plaat, hè. En ik zou zeggen, zet oortjes maar in knuppelhard, hè. Hier komen de melodietjes aan. Volgende plaatjes er eentje van ondergetekende zelf. Dat is de alarmschijf van deze dag. Dat is de RDI Blues. Ik zeg, luister gezellig mee. Ook vriendje Elroy, deze is ook voor jou, hè. Deze had jij nog niet gehoord, volgens mij, maar ik zeg, luister mee. Het liedje van een opsporingsambtenaar die gefrustreerd is. Ik zou zeggen, luister gezellig mee. Hier komen de blaadjes 06-267. En dan die 99. En de 262. Hier komen ze aan en een goeiemorgen. Yo. Goeiemorgen. Yo.

zei aan Petrus, mag ik naar binnen gaan? Petrus vroeg, wat deed je goed of kwaad? Dat weet ik echt niet, zei de man, ik was eterpiraat. Petrus lachte blij.

zender had een goede kwaliteit. Jouw muziek kwam zonder storing.

En volgende plaatje wil ik even speciaal draaien voor Ome Joop, daar in de locatie Schiedam. Ook goedemorgen, luister gezellig mee. Ik wil een mooi plaatje van Michael Jackson horen en een plaatje van Paul McCartney, hè. En ik moet zelf maar even kiezen welke. En dat wordt deze mooie plaat, hè. Ik ben bijzonder benieuwd hoe deze klinkt met de nieuwe naald. De nieuwe spekertjes erin, hè.

0: reizen,
1: gezellig zijn, van muziek houden en natuurlijk pinda's lusten. De sollicitatieprocedure is heel eenvoudig.

Luisteren samen dus, bijzonder goedemorgen. Zo bent u verbonden met Studio de Olifant. Het is momenteel 11 uur 's ochtends en... oogjes beginnen langzaam open te gaan, hè? In een tandenstoel liggen, daar word je ook niet wakker van, hè? Daar lig je ook maar achterover. Goed, dus inmiddels weer verbonden met Studio de Olifant op de maandagochtend, middag en avond. Met de mini-marathon vanaf gisteravond 7 uur. En we hopen dat de blijtjes en blijtjes een beetje aanstaan, dat het allemaal een beetje goed is. Naar genoegen, hè? Volg de blijtjes bij MDR speciaal voor Koen, door het te bouwen. Luister gezellig mee voor het blijtje van de pompstation, de oude klaar horen. Ik zal zo Jan en Ria hem opzoeken, wat zo gedraaid. Ontvangst is goed in de bakkerij. Groetjes, de dames van Oude Wesselink. Nou dames, ik zeg tot straks. Ik ga straks even de broodjes ophalen, maar we hebben wat zachte broodjes, hè, vandaag. Want ze hebben me een beetje mishandeld, hè. Dus ik kom er zo voortaan, even de broodjes ophalen. Dus ik zeg tot zo, hè. En natuurlijk weer bedankt voor de medewerking en de sponsoring. Dus voor al het betere broodwerk en gebak en alles waar je bij bakkerij Oude Wesselink aan de Dorpsstraat in Ruurlo zijn. En daar weet je erin van, hè. Dat is de beste bakkerij van Nederland, hè. Denk ik.

Oh, ga de blaadjes van vandaag eventjes de ronde voor vriendje Claudio daar in locatie Amsterdam. Ik weet niet of je wakker bent, maar het is ook voor jou, hè. Oh, donders. De plaat ook weer afgelopen, hè. Kijk, een andere plaat. Dus vriendje Claudio, de blaadjes ook voor jou bestemd. Ik zeg je goedemorgen. Ook komen Joop daar in de locatie Schiedam. Bedankt voor de reactie. En mooi dat het goed is. Les nog gezellig meedelen. Dag tot vanavond 12 uur. Hè. En het allemaal zonder onderbreking. Hè. Dus je bent hier verbonden met de Studio de Olifant vanuit de Achterhoek. Een vergroet verzoek ontvangstrapport 06-267. De 99 en dan weer die 262. En dan komt het allemaal dik voor elkaar vandaag. En dan zeg je, laat de telefoon lekker rammelen, hè. Voor uw kleine moeite, voor ons een groot risico, hè. Ook Christian en Marloes, luister gezellig mee. Mooi dat het goed is door, hè. En nog veel plezier met vakantie, hè. Ook Anja en Maarten in locatie Lelystad, bedankt voor de reactie. Mooi dat het goed is in Lelystad. Moet er ook dat door nog binnenkomt, hè? De oude buurtjes, hè? Ook de groetjes door. En ik zwing. We spreken elkaar binnenkort wel eens een beetje uitgebreid, hè? Want voor mij betreft al je veel te lang geleden, hè? Dus gezellig mee door in de locatie Lelystad, Maarten en Anjer. En ook hem de groetjes aan de dochters, hè? Verder gaan de blaadjes even speciaal eronder voor. Ricky en Gerard aan de locatie Vorden. Ook weer bedankt voor de medewerking. En het was gezellig gisteravond, hè? Beetje sporen heeft nog. Doe maar. Dus je bent hier verbonden met de Studio de Olifant op de maandag. Voor de groet verzoek ontvangstrapport 06-267. En dan die 99 en de 262. En dan komt alles dik voor elkaar, hè. Ik zeg, luister gezellig mee. Volgende blaadjes er eentje van Samuel Welten. En de rest volgen we weer in vlot en kalm tempo. Dit is de Olifant. Goedemorgen. Goedemorgen.

Volgende bereik wil ik een speciaal draaien voor... De jongens van Obink, luister gezellig mee. We willen graag een blaadje voeren van Stars on 45. Nou, ik heb Stars on 45, de originele. De eerste heb ik ooit gezocht. Ligt op de pick-up. Komt-ie aan. Goeiedag.

Muis, muis, lieve kleine muis, ga je mee naar huis? Muis, muis, lieve kleine muis, kom, doe toch niet zo.

Allô? Luisteraars, allemaal dus bijzonder. Goedemiddag. Ondertussen. Het is 16 over 12 en een goedemiddag. Je bent hier rechtstreeks verbonden met de Studio de Olifant. Van het Olifantenverblijf van het Achterhoek. En we hopen dat goed is in spreken in de music. En momenteel in live via 97,7 MHz en via de stream van zendpiraat.com natuurlijk. Ook alle vriendjes en vriendinnetjes van zendpiraat.com een hele goede middag en eet smakelijk.

Dus je bent hier verbonden op de maandagmiddag met de mini-marathon van de Studio de Olifant. En van groetverzoek ontvangstrapport 06-267, de 99 en dan die 262. Ook de dames van de bakkerij luisteren gezellig mee, kom zo aan, hè. Verdoving is wel een beetje uitgewerkt, dus ik kan wel opkomen, hè. En praten wel nog niet zo best, maar dat ligt meer aan mien. Dus de dames van de bakkerij, Oude Westerling, ik kom zo die kant uit. Kom met hem de broodjes op aan, want we beginnen wat trek te krijgen, hè. Verder zijn de blijntjes van vandaag natuurlijk. Kijk eens, bestemd voor vriendje Elroy door in locatie Alicante. Luister mee. En mooi dat het goed is in Alicante, hè. Verder wil ik de blijntjes ook hem draaien voor degene die de zon deze kant op gestuurd heeft. Het is bijzonder mooi warm hier in de studio en wordt gewaardeerd, hè.

Hey boys, drijven een plaatje van de nieuw voor Ursula. De groetjes komen van Dennis. Dennis, luister mee. Goed in de locatie Wierde, luister mee. Drijven een plaatje van Marcel, het lied van Manuel. De groetjes komen van Erik. Erik, luister mee in de locatie Wierde. Mooi de groetjes door, hè. Verder zijn de plaatjes natuurlijk allemaal bestemd voor Koen. Met de maatjes daar op de bouw. Ik wil een plaatje horen van Sonja. En boemeladiboem, boem, boemeladiboem. Oh, de muziek is op, hè. Zo, boem. En de nieuwe zwekertjes doen mooi, Koentje. Ik kan wel merken, het verschil. Verder een goede ontvangst in de locatie Neden. Groetjes komt van Ben. Ben, luister mee in de locatie Neden. Mooi dat het goed is door. Draai een plaatje van Ruiter van die Winti. Van Heintje. En de groetjes komen van Jos. Jos, luister mee. Heintje wordt opgezocht en ook zo gedraaid, hè. Dus je bent hier verbonden met de Studio de Olifant op de maandag. In plaats van de Gode Zoon en FM die nog momenteel één dagje op vakantie is, hè. En geniet er nog even van, vriendje Elroy. Lekker, hoor. Verder zijn de plaatjes natuurlijk ook allemaal eventjes bestemd voor vriendje Claudio daar in locatie Amsterdam. Luister mee. Mooi dat je ook weer bij bent. Mooi dat je wakker bent. En volgende plaatje speciaal voor jou, hè. Dus luister even mee, zet de speakers maar in maat, hè. Want volgende plaatje speciaal voor jou, vriend. Goeie ontvangst in locatie Doetinchem. Goeie zicht van Willem. Willem, luister mee in locatie Doetinchem. Ook weer een goede ontvangst gemeld in locatie Ruurlo. Groetjes Eefje. Eefje, bedankt voor de reactie. En mooi dat goed is in het dorp, hè. Dus je bent hier verbonden met de Studio de Olifant van het Achterhoek. 06-267-99. En die 262, en dat komt allemaal van elkaar, hè. Dan gaan we witte met de vocale schijfjes. Volgende is speciaal één plaatje voor Claudio. En ik weet dat hij een bijzonder mooi plaatje vindt. Ik zeg, luister mee, vriendje. Komt hij aan. En de rest volgen we weer in vlot en kalm tempo, hè. U vraagt, wij draaien en drinken. Goeiedag.

Luister, zo dus weer onze goede middag. Ze werden hier vonden met de Studio de Olifant vanuit de Achterhoek. Een stuk wat schijfjes op de maandag. De mini-marathon. Vanaf gisteravond, hè. Pollen stellen. Zo. Met de mini-marathon tot vanavond 12 uur. En we hopen dat de plaatjes en de breintjes een beetje aanstaan, hè. Vergroet verzoek ontvangstrapport 06-267-99 en dan die 262. Dat is 06-267-99. En dan die 262 en dat komt van elkaar, hè. Ook de dames van de broodjes, bedankt weer voor de broodjes. Ze waren bijzonder lekker weer, hè. Heeft goed gesmaakt en bedankt voor de sponsoring weer, hè. Top. Ontvangst is goed in locatie Borkelo. De groetjes komen naar Erwin. Erwin luistert mee in locatie Borkelo. Goeie ontvangst op de A18. Trucker Ronnie. Trucker Ronnie ook de groetjes. Tot vanavond hebben we, zien we elkaar wel, hè. Ook is nog steeds goede ontvangst op de locatie Doetinchem. Op de bouwradio. De groetjes komen van Willem, Ron en Kevin. Nou, kerels, als je zegt, luister gezellig mee door op de bouw. En mooi dat het goed is, hè.

Verder werden ook nog goede ontvangst gemeld in locatie Zutphen. En de groetjes komen van Dennis. Dennis, luister mee in locatie Zutphen. Prima tijdens de werkzaamheden. Het bouwen van de mast. Groetjes van de studio 1.0. Zo snel is er gezellig mee. Succes met bouwen, kerel, hè. En zorg dat je hem omhoog kreeg. Dat heb ik nog nooit tegen een kerel gezegd. Hè. Zorg dat je hem omhoog kreeg. Maar goed, doe maar.

zijn er blij. We zijn van Mimati Koender de Bouw. Luister gezellig mee. Mooi dat goed is daar. Luister mee. Ik zou zo even een plaatje van meneer Hazes even draaien. Ik ken er wel meer die dat leuk vinden. Anita en Claudio. Dan zou je André Hazes opzoeken, hè. Verder was goed, goede ontvangst tijdens de werkzaamheden op het land. En de groetjes komen van de loonwerkers van de Borg. Nou jongens, luister gezellig mee daar en werk ze. En zorg dat we werk afkriegen, want er steekt nog een hoop op land, hè. Ook zijn er blijtjes even bestemd voor Hansie in de locatie Lochem. Luister mee, Hansie. Oude etenpiraat. Zou nog eens vullig een keer aan de praat krijgen, want dat is lang geleden, hè. Maar zijn ook uiteraard allemaal voor jou bestemd en luister gezellig mee. En bedankt voor de berichtjes. De blijtje is richting Almen, richting Harco en Carina. Luister ook gezellig mee. Locatie Almen. Verder ook voor Markie Bouwhuis. Luister ook gezellig mee, zijn ook voor jou, hè. Verder zijn de blijtjes ook even bestemd voor iedereen die luistert. Ook de mensen die niet gereageerd hebben reageren, want zijn er natuurlijk altijd meer die niet reageren dan wel. Ook jullie van harte welkom en blijtjes ook allemaal voor jullie bestemd, hè. Luister gezellig mee vanmiddag. En vanavond natuurlijk, hè. We hebben geen voetbal op tv, dus wel luister, hè. Drijf een blaadje van mooi... van... zo, spek. Van Mannenkoor Karrespoor, allemaal aan de melk. En wordt aangeboden door Dirkie, luister mee. Allemaal aan de melk wordt opgezocht en ook gedraaid zometeen, hè. Doe even... Troubadouri, Dubrovaki. Omgekeerd is het, hè. Dubrovaki, Troubadouri. Ik snap wat je bedoelt, Ronnie. Ik zal zo een plaatje erbij zoeken en Mies Modeski wordt gedraaid, hè. Jongens, je bent in verbonding met de olifant op de maandagmiddag en de avond. En we gaan weer met de vocale schijfjes. Ik zou zeggen, luister gezellig mee. U draait, drukt slinger met de vinger 06-267-99-262. Volgende plaatje is er eentje van Bob Geldof. Dit is The World Calling, de maxi-single op de draaitafel. En ik zou zeggen, luister gezellig mee. Dit is een Studio de Olifant. En een goeiemiddag, hè. Adieu.

dan zegt ze met heel veel venijn, voortaan met de trein. Ik grijp naar mijn keel en ik denk

steeds geen job. Hé, hey, jonge Joop, laat hem niet verder zinken. Anders maakt de drank hem nog kapot.

wind. Bij slecht weer ben je thuis geborgen. Dan buigen de bomen uit eerbied voor geweld.

Plotseling greep een voorbijgaande agent me in mijn kraag. Meteen werd ik meegenomen naar het bureau als verdachte. Duizenden vragen werden mij gesteld. Hoe onschuldig ik ook was, niemand geloofde mij. Het bloed dat aan mijn hand kleefde, was voor hen het bewijs.

1, 2, hallo. 1, 2, hallo. Luisteraars, amateurs, bijzonders, een goede middag. Ze bent hier nog steeds rechtstreeks verbonden met de studio Olifant vanuit de Achterhoek. En dan horen we het goed zijn spreken in de music, hè. Blijkzijn, we zijn van Jan en allemaal. Niemand, van er ook helemaal niemand uitgezonderd. Iedereen die meeluistert, is allemaal voor jullie. Ook Cor en Wilma, locatie Borkelo, luister gezellig mee, ze zijn ook voor jullie. En zo een mooi plaatje van Owe Koos opzoeken, hè. Of voor elkaar. Verder goede ontvangst, locatie Eibergen. Groetjes komen van Dennis. Dennis, luister mee, locatie Eibergen. Ook een goede Scania-bumper. Scania-bumper, harde ontvangst in de locatie Meadow. Wordt aangeboden door Tom. Tom, luister mee. En morgen goed is in de locatie Meadow vanmiddag, hè. Knuppels krap erover in de locatie Winterswijk. Groetjes komen van Jor. Joris, luister mee, vriendje. Zijn van jou, hè. Knuppels rijden wat van André Hazes. Groetjes komen van Richard. Richard, luister mee, hè. Moest wel een blaadje van Hazes opgezocht, hè. Zal ik zo maar even draaien. Verder Stuitraad in de locatie De Borg. En wordt aangeboden door Wilco. Wilco, luister mee. Moet het goed is in de locatie Te Borg, hè.

hits. Legacy Rulo, wordt aangeboden door Benny. Benny, luister mee. Ja, die dikke hits komen er wel weer aan, hè. Ik zit weer achter het draaiorgel, dus dat komt goed, hè. Doe een plaatje van Pussycats. En de groetjes komen van Denise. Denise, luister mee. Ze zou een plaatje van Pussycat bij pakken, hè. Op voor elkaar. Goeie ontvangst, locatie Alma. Groetjes Harco, luister mee. Locatie Alma, mooi dat het goed is daar. Verder knap erover in de locatie Hallen. Groetjes Stefan. Dusmatje, ook de groetjes. En luister gezellig mee, ja, kerel. Zijn er voor jou vanavond en vanmiddag. Ook de jongens van de firma Nachtegaal. Plaatjes zijn ook voor jullie en luister gezellig mee. Wim en André, hè. Verder dikke prima. Locatie Tebergen. Een groetje komen van Jos. Jos, luister mee. Locatie Tebergen. Mooi dat het goed is door. Verder moet ik nog steeds even blijkje erin. Heb ik nog niet gedaan. Van, ik deed Amazing Stroopwafels voor Claudio. Ik zal er zo een beetje kunnen, Claudio, hè. Kolen uit Polen. Ook zo erin. Doe je plaatje van normaal. Oer het hart. Goedjes komen van Kevin. Kevin, luister mee. Oer het hart wordt opgezocht en ook zo gedraaid natuurlijk. Dus je bent hier verbonden met de Studio de Olifant. Live en klantenzien vanuit de Achterhoek. Een telefoon met 06-267-99. En die 262 en dan komt van elkaar, hè. Dit is de barbecue show. Voor dit Achterhoek. Studio de Olifant. Tot vanavond 12. En misschien nog wel wat langer, hè. Kijken wanneer het bier of is. Jongens, komen de plaatjes weer aan. Doe je een plaatje van Mixed Emotions, You Want Love. En de groetjes komen van Bertus. Bertus, luister mee. You Want Love ligt op de draaitafel en wordt nu ingestart. Komt-ie aan, luister mee. Adjo.

reizen, gezellig zijn, van muziek houden en natuurlijk pinda's lusten. De sollicitatieprocedure is heel eenvoudig.

Het volgende plaatje wil ik een speciaal draaien voor Claudio. Excuus, beetje laat. Ik heb het berichtje niet gezien, hè, maar. Nou, bij deze dan. Komt-ie aan. Dan kun je groen voorhalen. Zo, komt-ie aan. De Amazing Stroopwafels.

Tidom 1-2. Luisteraars, samen deze bijzondere goedemiddag. Zijn met u verbonden met de Studio de Olifant. Live in illegaal clandestine vanuit de Achterhoek. Met stukken wat plaatjes op de maandag. En we hopen dat het een beetje goed is. En spreken in de music. 1-2. Plaatjes in bestemming van Jan en Alleman. Niemand, maar er ook helemaal niemand uitgezonderd. Luister ook gezellig mee allemaal. Ook ome Joop daar in de locatie Schiedam. Volgende plaatje speciaal voor jou, hè. Luister gezellig mee. Met een plaatje van de Goombay Dance Band. En ik heb hem opgezocht en komt hij zo aan, hè.

Verder was ontvangst de goede locatie Barchem. Groetjes komen van Dirk. Dirk, luister mee, locatie Barchem. Morgen, goed eens. Topmuziek weer de hele dag. De groetjes komen van station Ombedil. Nou, bedankt voor de reactie en ik zie je straks wel verschijnen. Ook Benny Stegeman in de locatie Lochem. Luister gezellig mee, ze zijn ook voor jou bestemd. Bedankt voor de reactie, hè. Morgen goed is de locatie Lochem vandaag. En luister gezellig mee. Verder zijn de blijkjes natuurlijk ook even bestemd voor Dikkie. Dik legt geld in, luister ook gezellig mee daar. Dat is ook voor jou vanavond, hè. Ook de boertjes van Butten in de locatie Eibergen. Luister gezellig mee, ze zijn ook voor jullie. En morgen goed is in Eibergen en luister mee vanavond, hè. Verder ontvangst is goed in de locatie Neden. Goeie scoop van Wendy. Wendy, luister mee. Locatie Neden, mooi dat het goed is, hè.

Ik knap als een plaatje van normaal. Oer het hart. Gisteren kwam van Willem. Willem, luister mee. Oer het hart is gedraaid. Ik hoop dat ze goed missen. Hebben jullie ook een plaatje van Hanny en de Regels? Gisteren kwam van Christa. Christa, luister mee. Wordt zo gedraaid, hè? Roep een plaatje van de Nieuw Voor met Geluk kent geen grenzen. Gisteren kwam van Erika. Erika, luister mee. De Nieuw Voor wordt opgezocht en straks gedraaid. Doe een plaatje van Han Greveld. Kom je niet uit Apkouden? Gisteren van Danny. Danny, luister mee. Locatie. Locatie Tubberg, en we horen het goed, hè? Drijfplaatje van Laat ze maar lullen. De groetjes komen van Cor. Cor, luister mee. Ed en Fred worden opgezocht en gedraaid, hè? Hebben jullie ook de kapper van de poezen? Nou, de poezenkapper heb ik wel, maar een beetje slechte audio-kwaliteit, hè? Maar nou, ik zal hem er allemaal even opgooien. Drijfplaatje van Patricia Pai, de tamboerin girl. En de groetjes komen van Dennis. Dennis, luister mee. Goed op de bouw in de locatie Albergen. Nou, ik denk dat jullie nu ondertussen wel thuis zijn, hè? De groetjes van de jongens op de bouw in Albergen. Nou, de groetjes ook terug. En succes, hè? Knippels draaien met blaadje van alias Berger. En de groetjes komen van Keeski. Keeski, luister gezellig mee. Ontvangt zich goed in de locatie De Hoeve. Wordt aangeboden door Ben. Ben, luister gezellig mee in de locatie De Hoeve. Mooi dat het goed is in De Hoeve. Knijterhuid tussen Winterswijk en Ruurlo. Groetjes komen van station NCR. Station NCR, luister gezellig mee. Zijn ook voor jullie bestemd.

laatste die we nog. En dan is het ook weer geweest. Zijn we er weer mooi doorheen, hè? Even kijken. Dikke ontvangst in de locatie Rulo. En de groetjes komen van John. John, luister mee. Mooi dat het goed is in de locatie Rulo, hè? Zijn ook voor jou. Dus je bent hier verbonden met de Studio de Olifant op de maandag. Met de mini-marathon. En vergroet verzoek ontvangstrapport 06-267-99. En dan weer die 262. Dus dat is 06-267-99-262. Volgende plaatje is er dus eentje van de Goombay Dance Band. En de Sun of Jamaica. En de rest volgen weer in vlot en kalm tempo erachteraan. Je bent hier verbonden met de Zomerse Olifant. En dat met de herfstbok, hè? Ook vriendje Claudio daar in de locatie Amsterdam. Ze gaat ook allemaal jouw kant uit. En succes met de groene knubbels en het groenvoer, hè? Ik zei dat 4 uur ging je geen één drinken, maar ik heb hem hier naast me staan. Dus jou, daar komt hij. Hoppa. Tijd voor de eerste bier, hè? Jongens, hier komen de melodietjes weer aan. Wij gaan de barbecue aansteken. Wij gaan lekker een stukje vlees eten en een stukje muziek draaien. Je bent hier verbonden met de Olifant. 06-267-99-262. En gewoon los van elkaar. Hier komen de plaatjes weer aan. Dit is de Goombay Dance Band. En de rest volgen weer. Hè. Yo! Oh, ja, dan moet je wel op 33 toeren zetten. Dat is... Even kijken. 33 toeren, hè? Nou, zo dan. Dat is beter, denk ik.

0: Kijk, ik zou wel even een andere versie opzoeken, want die plaat is helemaal naar de kloten, hè? Dat is niks. Ik zal even een andere versie opzoeken, want het is... Gaan we alleen maar dat doen, hè? Dan zou je hem fixen. Yo. Dan ga je met elkaar veel biljart, hè? Toon, tik hem er maar in.
1: Ome Arie was ongeveer 80. Ome Willem was ook net zoiets. Ze vonden het leven...

Nou, oké, we hebben het singeltje erbij gezocht van de Grombay Dance Band. Eens kijken of die beter is, want die maxi-single was niks, hè. Die is helemaal naar de... Nou ja, ik heb maar in de vuilnisbak gedonderd. Ik hoop dat dit beter gaat, hè.

when I was a young boy, I saw that moon in mutiny on the bounty.

1, 2, hallo. Luisteraars, amateurs, bijzonder goede naam. Zo bent u rechtstreeks verbonden met de Studio de Olifant. Vanuit de Kamikaze Studio in Achterhoek. Vanuit Achterstandswijk. En we over dat grondvak goed eens in spreken in de music, hè. Pleitjes van vandaag natuurlijk voor de stem van Jan en allemaal. Niemand, maar er ook helemaal niemand uitgezonderd. Iedereen die luistert en iedereen die aanwezig is in de studio ook. Bijzonder goede avond en allemaal welkom, hè. Bijzonder gezellig weer hier. Ook onze grillmeister natuurlijk. Bedankt weer voor de medewerking en voor dat ze kan, hè. Ook in donker, hè. Gewoon een bouwlamp op de barbecue en gaan met die bedaan, hè. Dus je bent hier verbonden met de Studio de Olifant vanuit Achterhoek. Groet, verzoek, ontvangstrapport 06-267. En dan de 99.

290 en die 262. En dat komt alles voor elkaar, hè? Jongens, draai maar een mooi plaatje van de Voortak. Groetjes, Cor van Kevin. Kevin, luister mee. De Voortak wordt gedraaid. Hebben jullie nog iets van de Rhapsodies? Zeker hebben we dat. Linda, hè? Zou je een plaatje van de Rhapsodies opzoeken, hè? Jongens, draai maar een plaatje van Kleintje Speels.

Dan een plaatje van de kleintje speelster, de Santa Maria. Groetjes komen van Rijnmond. Rijnmond luistert ook gezellig mee. En de Santa Maria wordt hem opgezocht. En als ze voorbij gevaren komt, dan zal ik de schuif alleen maar overzetten. Ook Claudio vind je daar in Amsterdam. Ik hoop dat het ontvangst weer goed is en dat je de verbinding weer terug hebt. En dat de firma Ziggo je een beetje met rust laat, hè. Drijf een plaatje van Vader Abraham. Adios, mijn vriend. De groetjes komen van Dave. Dave, luister mee. Vader Abraham wordt opgezocht en ook zo op de pick-up gesmeten, hè. Doe even een plaatje van Hem, Tem, van de Monitors. De groetjes komen van Dirkie. Dirkie, luister mee. De Monitors worden opgezocht en aangesloten. En dan deze nog eventjes. Drijf een plaatje van Judy Hill. Kom bij jij, kom bij jou.

Mark. Mark, luister mee. Moet het ontvangst goed is door, hè? Dus je bent hier verbonden met de Studio de Olifant op de maandagavond met de barbecue show. En van groetverzoek ontvangstrapport 06-267-99. En die 262, en dan komt alles in de studio voor elkaar, hè. En dat is only WhatsApp en sms, hè, want het ding ligt achter de computer, dus kan niet gebeld worden, hè, weet ervan. Ook voor die paar mensen die het geprobeerd hebben, excuus, kan niet opnemen, hè. De computer praat niet terug. Jongens, hier komen de lawaaitjes wel aan. Volgende plaatje is er eentje van Whitney Houston. And I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me Now, de maxi-single. En de rest volgt weer in vlot en kalm tempo. U aangeboden door Koen en ondergetekende. Hier komen de plaatjes. En ik wens u nog een goede dag, hè.

1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Luisteraars, amateurs, bijzonder goedenavond. Zo bent hier verbonden met de Studio de Olifant. Met de plaatjes samen met de maatjes, hè. En we over de ontvangst een beetje goed is in spreken in de music. Vergroet ontvangstrapport, of wat dan ook, 06-267-99 en dan die 262. Ontvangst is goed in locatie Doetinchem. Groetjes de Romax Radio. Nou, de Romax Radio luistert gezellig mee. We moeten groetjes in Doetinchem, hè. En schat maar jouw kant op vanavond. En binnenkort maar eens een keertje met de middengolf en de FM, hè. Dat klinkt me ook wel mooi, hè. Kijk hoe ver het komt, hè, die middengolf in de avond.

Verder was een goede ontvangst in locatie Zutphen. En de groetjes komen van Danielle. Danielle, luister mee. Zijn ook voor jou bestemd. Doe een blaadje van Henkie Wijngaard. Kies maar eentje. Welke? De groetjes komen van Melanie. Melanie, luister mee. Graag wil ik even de plaatje van de Mini Rock aanvragen. De groetjes komen van Jeroen. Jeroen, luister mee. Tarzan wordt opgezocht en ook gedraaid voor jou, hè. Drijfverpleintje morgen. Ja, morgen van Tony Light. En de groetjes komen van Christian. Christian, luister mee. Tony Light wordt opgezocht en gedraaid. Verder goede ontvangst in locatie Deventer. Wordt aangeboden door William. William, luister mee. Moet het goed zijn.

Kunnen jullie ook een plaatje van de vakantiekolonie draaien? Groetjes komen van Dennis. Dennis, luister mee. Leven de vakantiekolonie. Ja. Ik denk, we hadden het dus van de liefertjes volgens mij, hè? Zou ik een keer op die plaat kan vinden, maar... Anders heb ik Koen wel, hè?

Mark Dex. Ik zat met die andere in mijn hoofd, hè? Met de Lakka. Maar dan zal ik die met hem trainen. Dat kan ook, hè? Dan had die andere alleen met de playlist. Alles voor de luisteraar, hè? We zijn aangeboden trouwens door Berend. Berend, luister mee. Moet het goed is. En ik zal in plaats van Markie Dex even opzoeken. En op de pick-up smijten, hè? Dus je bent weer gevonden met de Studio de Olifant op de maandagavond, de vaste maandagavond. De marathon vanaf gisteravond. En het kan wel, hè? Anderhalve dag aan de band zonder trammeland. Even afkloppen, hè? Oké, een stukje hout. Ja. Dus je bent hier verbonden met de Studio de Olifant. Groot verzoek, ontvangst wordt. Huwelijksaanzoek, het kan allemaal. 06-267-99 en dan die 262. We gaan ook verder met de vocale schijfjes. Volgende blaadje moest ik even speciaal draaien voor de buurman. De buurman Job, die zegt, draai mijn plaatje van Over the Hills and Far Away. Ik vind dat een klein risicootje, ik zal je ook uitleggen waarom. Ik ben ooit met die plaat ben ik uit de lucht gehaald, dus laat dat geen voorteken zijn. Ik ga hem toch draaien, hè? Gary Moore en Over the Hills and Far Away. De rest volgen we in vlot en kalm tempo. Dit is de Olifant. Goeiedag.

niet zo moeilijk gewoontes af te leren. Je denkt dat moet toch gaan, laat ik het toch eens proberen. Ik nam me voor, let op bij wat je zegt. Goeie praat, dat wel, wat komt ervan terecht? Het was op een bruiloft en ik kuste daar de bruid.

Ik schrijf u eventjes een krabbel. Maak u om mij niet ongerust. Het stikt hier van het kleine grut. Maakt u zich daarom niet te sappel. Ik hoest wat, want hier tegenover rookt een fabriekje dag en nacht. Hiernaast waar het stadsvuil wordt gebracht, spelen

Want voedsel mag ik ook niet klagen. Zo ben ik het ook thuis gewend. Het laat zich verwerken als cement, maar ik heb een maag die het kan verdragen. We wassen af de hele morgen, maar het personeel is echt

stoel schoot gisteren heel onhandig weg. Toen ik het op de wasbak deed. Ik zit nogal ver van de wc. Mijn kin lijkt een peer en ik mis 3 tanden. Van het straffen hier kunt u iets leren. Daarin zijn ze beslist niet stom. 1 zet ons spiernaakt in de zon.

En zwemmen doen we in een klein stroompje, waar verder niemand anders komt. Omdat er het stadsriool uitmondt, maar water geeft altijd verpozing. En 's avonds stellen we de puisten, wie er op zijn billen het meeste heeft. Zodat het zwemmen dubbele vreugde geeft.

ik eindig, lieve moeder, vader, omdat ik naar mijn verloofde moet. Wees dus recht hartelijk gegroet, het meisje is 10, we schelen jaren. Maar deze laat zich rustig kussen, en die van 6 zijn nog te klein. Oh ja, heb het zelf net zo.

1, 2, 3. Luisteraars, samen dus bijzonder goedenavond. Zo bent hij nog steeds rechtstreeks verbonden met de Studio de Olifant. Op de vaste maandagavond. Met een stuk op wat plaatjes. En mogen we dat goed is, hè?

Meisjes in de ronde van Jan en Alleman. Niemand, er is ook helemaal niemand uitgezonderd. Iedereen die luistert. Het zijn allemaal voor jullie bestemd vanavond, hè? Ook Heiko en Arjan daar in de locatie Denemsvaart. Mooi dat het goed is, de locatie Denemsvaart ook, hè? Bijzonder dat daar nog te horen is, hè, vanavond. Dat is mooi. Dat was een goede ontvangst in locatie Terborg. Groetjes komen van Rijnmond. Rijnmond leest het gezellig mee. Dat is ook voor jou, hè. Ook zijn de blaadjes even bestemd voor de QFM. Bedankt voor het berichtje en wordt het goed eens, hè. Drijfblijtje stappen in Oude Pekela. De groetjes komen van Joris. Joris leest er mee. De Dutch Boys worden zo helemaal opgezocht en gedraaid, kerel, hè. Heb je ook een blaadje van Dimitri van Toren? En de groetjes komen van Willemijn. Nou, Willemijn, luister mee. Dimitri van Toren wordt opgezocht en gedraaid.

Doe een verblijf van Frank en Mirella. En Yes, Now and Of Love. Waarop weg. Frank en Mirella worden erbij gezocht en die worden ook gedraaid. Er stond geen afstand erbij, nou. Voor die onbekende luisteraar, de anonieme luisteraar, hij wordt zo gedraaid, hè. Dus je bent hier verbonden met de Studio de Olifant, de maandagavond. Drijfplaatje, zo'n mooie dag als vandaag van Hanny en de Rekels. En de groetjes komen van Jeroen. Jeroen, luister mee. Hanny wordt opgezocht en gedraaid. Ik wil even een plaatje aanvragen van Ik lust graag soep, want ik soep graag. Vraag aanboden door Corné. Corné, luister mee. Voor een rijmt ook, hè. Ik zal stram er wel in meezukken en wordt zo opgezocht, opgedraaid, hè. Dus je bent hier verbonden met de Studio de Olifant. Draai even een plaatje van Yvonne en Alessio. En die groetjes komen van Wimpy. Ja, Wimpy, luister mee. En Yvonne de Nijs wordt opgezocht en als die gevonden wordt ook gedraaid natuurlijk, hè. Hebben jullie een plaatje van het cocktailtrio? Het liefst wil ik Suderans horen. Nou, dat kan, hè. Ik zal de Suderans er even bij pakken. Wel lekker, hè. Er moet wel een beetje drank in, hè.

Hebben jullie ook een mooi plaatje van... Erik en Sanne? Er wordt aangeboden door Linda. Linda, luister mee. Ik zou zo een mooi plaatje van Erik en Sanne opzoeken. En ik zou zeggen, luister mee, hè. Doe een plaatje van de Pet Shop Boys. En de groetjes komen van Carina. Carina, luister mee. En het volgende plaatje wat gedraaid wordt, is van de Pet Shop Boys. Dus komt ie aan, hè. Je bent verbonden hier met de Studio Olifant op de maandagavond. Telefoon met 06-267-99. En die 262, dan komt het allemaal voor elkaar. Dat is 06-267-99-262. En dan komt het allemaal voor elkaar. Hier komen de melodietjes weer aangewapperd. Dit is Studio de Olifant. Volgende plaatje is er eentje van de Dutch Boys en de Stappen in Olle Pekela. En de rest volgen weer. Komt erachter aan de... Oh nee, we doen eerst even die andere. Eerst even deze. De Pet Shop Boys en Suburbia. Je hoort hem in de lange. De Full Horror staat op de plaat, hè. Dat is mooi spannend.

Ik ben uit Drenthe nog nooit in het buitenland geweest, maar op een dag trok ik de stoute klompen aan.

haar deur. Van 's morgens 5:30 tot 's avonds laat. Dus mensen, pas maar op als een boer veel zin plezier de boerderij en beesten achterlaat.

Luisteraars, amateurs, bijzonder goedenavond. Ze bent hier verbonden met de Studio de Olifant. Bij de praatjes en de plaatjes op de maandagavond. We hopen dat het een beetje goed is in de smaak mag vallen, hè. Plaatjes hebben stemmen van Jan en allemaal. Niemand, maar er ook helemaal niemand uitgezonderd. Ook natuurlijk vriendje Claudio daar in Amsterdam. Luister gezellig mee. Bedankt voor de berichtjes en... En wat heb dan, commandeur, hè? Ik zal even de berichtjes erbij pakken en dan gaan we zo de telefoon uitzetten. Want dan moeten de verzoekjes wegdraaien. Dan is ook mooi geweest, hè, voor deze marathon. De mini-marathon, hè? Rutte Brescia toch beter, hè? 3 dagen lang. Ah, dat kan wel weer, hè? Kan wel weer een keer een weekend, hè? Een lang weekend. Met kerstmis of zo. Dus je bent hier verbonden met de Studio de Olifant op de maandagavond. Voor de laatste reacties kun je nu nog even snel reageren. 06-267-99-262. En dan wordt hij nog opgelezen. Ja, opgelezen, hè. En dan draaien we de verzoekjes even weg. En dan gaan we zo heel langzaam in één dan maken. Dat duurt nog wel even, hoor. Goeie ontvangstlocatie Borculo. Groetjes komen van Irma. Irma, luister mee in Borculo. Mooi dat het goed is. Drijven de seksbom van de Global Grinders. Wordt aangeboden door Betty. Betty luistert mee. En de Global Grinders worden opgezocht. En die worden hem gedraaid. Hè? Dat is een mooi plaatje. Dat is lang geleden dat ik die geur heb. Doe nog even een mooi plaatje van Rita de Neven. De risico van Chef. Chef luistert mee. Rita de Neven wordt opgezocht. Drijf een plaatje van Mariska Veres. Is het waar? De risico van Corrie. Corrie luistert mee. Mariska wordt opgezocht en gedraaid. Doe even een plaatje van Rita, Ria en de Funny Boys. Goedjes Willem. Willempie, luister mee. Ria wordt opgezocht en gedraaid, hè. Doe een plaatje van... Hé, jij weet toch heel goed van Mieke. Vraag worden door Stef. Stef, luister mee. Mieke wordt opgezocht en gedraaid nog een, hè. Hebben jullie ook een plaatje van Marijke Philips? En de goedjes komen van Cor. Cor, luister mee. En Marijke Philips hebben we wel in de studio. Hij wordt wel even opgezocht zo door Koentje. Steekt wel in de platenbak. Drijf een mooie Jackie. Goedjes komen van Johnny. Johnny, luister mee. Cocktail Quintet wordt opgezocht en gedraaid. Doe even lieve kleine blonde. Van de Pedro's. Dat is beter dan de Pedro's, hè. Lieve kleine blonde van de Pedro's. Wordt aangevraagd door Jimmy. Jimmy, luister mee. En de Pedro's worden nog even opgezocht en gedraaid, hè. Dus je bent hier verbonden met de Studio de Olifant. De maandag, de mini-marathon van gisteravond, hè. Dan neem het door tot 12 uur en dan... dat is ook mooi, best, want... Ik kreeg al een berichtje dat het spullig mooi warm was, hè. Dat is goed, hè. Nou, de buisjes maar branden, hè. Hey, jongens, hier komen de melodietjes nog even aan. Ook Fred in de locatie Warnsveld. Luister gezellig mee. Mooi dat het goed is in Warnsveld. Bedankt voor het berichtje. Nog eventjes een dikke klapper op. Liefst een Duitse klapper. Goedjes komen van de jongens van de ISS. Nou, luister ook mee, hè. En wordt het goed als de locatie Beltrum vernoemd. En Duitse klappertjes, dat komt wel goed, hè. Ontvangst is goed de locatie Groenlo. Goedjes komen van Marjolein. Marjolein, luister mee. Wordt het goed als in Grollen, hè. Ook is ontvangst een goede locatie Winterswijk. Goedjes komen van Timmetje van de Tessa Rosa. Timmetje, luister gezellig mee. En je spreekt elkaar, hè. Ontvangst een goede locatie Buurse. Hey, de goedjes komen van
Onze grote vrienden. Zeker wel. De jongens van de Hayabusa, luister gezellig mee. Of vuist je schoen in de locatie Hengelvelde. Groetjes komen van Sander. Sander, mooie krullenbol. Vleitjes die kan uiten. Morgen goed is, hè. Jongens, hier komen de melodietjes weer aangewapperd. Dit is de Olifant. 06-267-99-262. En laat hem nog een kwartiertje aanstaan, hè. En dan gaat hij uit, de telefoon. Ik zeg, hier komen de plaatjes nog, man. Luister gezellig mee. Ga hem nog een keertje draaien, want ik vind het wel een bijzonder mooi plaatje. Deze plaat van Gerard Joling. En luister mee.

0: dan met een uitje.
1: Eerst een partijtje stoeien.
0: Oh, je maakt het wel bond.
1: En dan sloeg ik hem in de boeien.
2: Mami, ze doen het weer!
1: En in de kranten zag je bijzonder grote advertenties staan. Kom, wees

0: inderdaad slingers.
1: Ze zouden vallen voor mijn spieren.
0: 3 keer blazen en je ziet helemaal niets meer.
1: Bij mijn blik alleen al gilden ze dan.
0: Kees, kijk je zo schil.
1: Maar in vertrouwen. In een film was Pierre Jansen ook zo'n

Ja, 1, 2. Luisteraars, amateurs, bijzonder goedemorgen. Het is ondertussen dinsdag geworden, het is 17 minuten over 12. En we gaan er zo langzaam mee, dan kunnen we eindje aan rijden, want mooi best. Zoals u hier vanaf gisteravond verbonden hier met Studio de Olifant.

Jongens van de techniek. Dat was weer dik in orde, kerels, hè. Was voor elkaar. Bedankt voor de medewerking weer, hè. En wie is niks te mogen. De zomer een keertje anderhalf uur dag aan de band hier. De Studio Olifant vanuit de Achterhoek. En ik zou zeggen tot de volgende keer, hè. Dan volgende week maandag om 6:00 proberen het wel weer een keer, hè. Verder iedereen bedanken die gereageerd heeft op dit programma. Die de moeite heeft genomen om een kwartje aan te wagen. Ook natuurlijk de familie IJzink Ankersmit. Bedankt voor de medewerking. En natuurlijk speciaal voor iedereen die vanavond ook weer langs geweest is. Het was bijzonder gezellig met de laatste barbecue van het jaar, denk ik, hè. Maak het weer zo bekiek. Maar het was in ieder geval bijzonder gezellig, jongens. En dik voor elkaar, hè. Kom nog één plaatje achteraan en dan trek spullen hier van de stroom af. Dit was de Studio de Olifant. En ik wens je oprecht een goede avond, hè. Ook Elroy dan in het Spaanse. Ik zing, bedankt voor het luisteren en goede reis terug, hè, aanstaande woensdag. Ook waren de blijkjes natuurlijk bestemd voor mijn maatje daar in Amsterdam. Claudio, vriendje, ze waren allemaal voor jou vandaag. En dat was weer bijzonder gezellig, hè. En ik zeg tot morgen. Spreek je morgen wel op de radio, hè. Van elkaar. Ook waren de blijkjes natuurlijk bestemd voor de Breskiaan, Marjan. Dan in het hoge noorden, zwaar ook voor jullie en tot de volgende keer, hè. Ook ome Joop daar in de locatie Schiedam, bedankt voor het reageren en bedankt voor het luisteren de hele avond en de hele dag. En het was gezellig, hè. Bedankt voor de reacties. Tot morgen, morgenochtend, hè. Ik zou zeggen, dit was de Olifant. Laatste plaat komt eraan. Is van Johnny Hot en de Longlegs en Auf Wiedersehen. Dat zeggen wij ook, hè. Auf Wiedersehen tot volgende week maandag om 6:00. Na de Gouden Zonen FM. Dan is hij weer terug, hè. Terug van vakantie. Jongens, daarmee de mazzel. Tot de volgende keer. Adjo.

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
3: And it goes a little something like this.